0: Braderie op de Verkemert, schuifrecht toeveradeer, een andere kant van het woeter. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, moro per mij. Allah, moro per mij.

0: Ruin Music.
1: Echt muziek voor een fichtentebaan.
2: Hé hey, jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: Appt hem al.
4: Ella voor Janet.
5: Ella voor Janet.
4: De dansnacht geven wergalit.
5: De dansnacht geven wergalit.

0: dan mooi of ik klas je doe. Af dan mooi of ik klas je doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Af dan mooi of ik klas je doe. Af dan mooi of ik klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Het is foie vide smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: I want music.
3: Waar? Ave van Olst.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Je naam komt voor.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: Ik ga beter. Door zeggen, door een oppositie dat er door binnen stellen.
1: Hé, hey, laat je voefusje rust, jong.
0: Hé, hey, dan
1: is het goed, al ik niet afgevraagd.
0: Stop, jongens, zien wat dat van zegt, want als je in de privé-sfeer begint...
1: Hoe doet dat hier ook aan de drank blijven?
0: Goed, pikeurbeul.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot.
3: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
2: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
3: Deze is ons verhoogd.

0: vien. Rechtstroars.
1: Are you in music? 100% plezant, 100% olšt.

0: Eens een lautos van je een.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin mit einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor voilà, jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van ons?
1: Godverflamste, godverdomme, ze er nou weer. Jongens, toch. Maar 10 keer gezegd dat ik er geen nummer heb.

wel kan nooit zijn wel naar respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jouw energie verwijt. Die voel je bepikt,

0: by Owen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: kappen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk.
4: Nog beter, nog meer mogelijkheden.
3: Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: moi, vier pixelsissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, het zit hier als u. Leg dat maar af, bedankt toe.
2: Miljarden duur.

0: Okay. Push the food, push this.
1: Da kann er lieber reden.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Are you in music? Vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoolliekes. Ah, en veel carnavallies. Are you in music?

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: op, met pelden de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven-app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: your music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals.

ze vooral al omgekeerd. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

Rojeken van de groepen Schoen en Groet. De staren van de stoel ooit vroeger dood. Met een geel noep eerste prozen, maar die dood is lang verboden. Want chatrillen vriet en chic.

0: dan was het nog eens een groep, hè, zeg.
1: Je mag gerust zijn, maar er wonen er toch nog andere week, hè?
0: Zo je misschien de fijne spot van vriet nog meegemaakt. Overkomen taart of de universiteit van Molenbeek. Met spot en met

0: weet je wie dat er vroeger ooit krakken woorden?
1: Nee, jong, vertel me een keer wat dat ben kreis, hè.
0: Het malke van kostuum stond de chatrellen om de top. Om nog te zwagen van der dansken dat ze brochten in de stoet. Spartig vet de groepen, de inspiratie die was op. Het is een afgesloten hoofdstuk, nog veel joren in de stoet.

0: Het is toch spottig, hè, zeg, dat die groepen
1: verdwijnen. Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of

muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shop zijn best.

0: fijne Pasen. Elk jaar een onnieuw jaar kwijt de kribbels in de boek. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslagen om kan.

op, de voetballisten, de voetballisten. En van je op, sassa, wij zijn hier. De voetballisten.

0: En luitenant, 2 minuten, mijn kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
5: App hem al.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit je mooi staat te beleven. Ik zit er regiel op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Radio en Music.
1: De radio van ons naal.
2: Haha, de Ponte Blut Boys. Hey, alles mee, jongens?
3: Ja, ja.
2: Ik heb mijn kon aan het poort mee, hè?
4: Ik heb hoe voor en ik loop het gevies.
5: Weet je wat ik boy heb, jongens?
6: Yeah.
5: Met een Ponte Blut, dokkie.

0: zitten dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Mo van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kata.
1: Nog niet eer het vel verkoeper van de meer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben kerjijs wat dat de volgende bermeester god ooit vindt.
1: Ion Music.
2: Boekverbranding. Stoom op de markt. De prins glamourig. Ik voel me hard. Begin ik te droomen. Zie me dan stoel. Dat moet toch de macht zijn. De sceptisch worden.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Als de beide mijlers arriveren, gewoon de steenzoen er lanceren. En zeggen ze juist gelijk als ieder Ajoin, laat je wintervoer modrooien.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet? Ja!

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App de mal.

was de Lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: roken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, zit er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Geef mooi maar Ajoen Music. Waar Aven van Olst.

De stoelendans van politiek is hier in Oostiet via het ludiek. Dat vind je niet verst, het is uniek hier in mijn stad. Want ieder stoel een ijs en klei, ze vinden zeer het bosje weg. Ze zijn

Het stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your Music 100% Oost.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan in Hawaii.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app.
0: App hem al. Yeah.

IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

2020. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een giel joor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als en zo.
1: Ajoin Music, 100% plezant.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

jo in music vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen music.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Er is in Olsch geen ien dat thuis op zijn zolder of in die of andere kas geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

werken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat me mooi, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ai, mi-am brucat pista.
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Blas het Schat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
2: Hey, Jules. Je dan dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zeg.

0: gedierig goede muziek.
1: Gets fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijten roa. Verleggen alle grenzen, vriet gemotiveerd.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappa, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoe in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8. En natuurlijk op de

naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong? Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een van moois, en al.
1: Scholletjes.
2: Ajoon, music.
3: R-Radio.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Mayo en Music.
1: De enige echte.
2: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal. Jantje.

0: Ja, get your hoed up.
1: Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien.
2: Lerre.

0: gewicht, het was gedaan met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkel zo, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.
0: Laver.
1: De Mole.

Ik zit maar thuis doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom even het glas met moi. Ik zet

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Joe and Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Joe and Music. En luister naar Joe and Music overal en altijd. De Neven Joe and Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: voor, ona zo uit bij de band. En knoeit het in haar hoer en het is echt altijd plezant. Soms een clash op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want hij zet je recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt overal tegen. Soms zo'n weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidaat, graalig goed op paplos. Hoe ik al toen in een wit niet had uit, werd een graalig gros.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter het stier. Soms mocht een pintje zeer.

0: luisteren naar niet toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nog niet vergeten.
1: Want in Ouwigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier. Modder

Roman iedereen, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts.

0: Ze zijn allemaal op.
1: Geef me dan een euro.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Это Зерналдо с Ваней.
1: Эстервейр!
2: Одобрент! Ще я бей кофе?
1: Ние, The Neven App, for your music.
2: Ver Android en ver Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. The Neven Ajoin Music App.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: music.
1: Hold tight, goeie muziek. La la la la.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: Ouais, mais même beaucoup plus.
1: Wat dat brengt?
2: J'ai un bel café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet eens moeilijkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

De kostumering. Altijd gralig voor hen en chic, ooit gedost. Dovijdens de garde hierin ooit gekost. Ja, de klantjes waren groeit en zeker.

0: On Air.
1: Ajoin Music. 100%

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Ajo en Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

klang van ons violenlood. Tijdens leven wij spelen ons concert.

0: precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
5: Meer de Neven app. Voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
5: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Wemmekedon.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jegger. Nog nooit gezien of

0: Juste Ayoen Music,
1: de nummer 1 van Ayoen.
2: Hallo everybody, welkom aan de swimmingpool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
3: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plasht in haar hand. Plas, plas, plasht in haar hand.
2: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de bar.

0: Gilligan. There's Amy. Come on, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen wij verdrom. Spring die je moei. Spring die je moei. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: drum. Think in a movie and jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen.

0: volgende keer, we gaan er nog even tegenaan. Volle bak, cabana. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drooien.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: pas pan na to knopo.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

dikke blikker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik wijzen, dat is iets van mij. Het was op die en twee draai geklonken, ik kost ander duizend slag. Dus ik stond met veel courage

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: Oye, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden naar mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: Hey, voel dingetje. Oh, wow. Ideaal aanwezig.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en music.

0: opbrossende jongere jongens.
1: Zeg, zijn meneer anders wel fijn als Lugans?
0: Wat mooi in Porsche van het klimaat.
2: Of stop dus met die klimaatopwarming. Mijn moeke is al niet genoeg.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de neven. En voor Jol en Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Jol Music. En luister naar Jol Music overal en altijd. De neven Jol Music app.
4: App hem al.
5: Het was nou zo.

Italiën. In stad met mijn moot. Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

AYO en Music op 107.8 en 105.8 en al die

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Holst! Holst, dat is een wereldstad. Zet de creëers.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.